Ik ben Ronald en op zondag breng ik je tussen 12 en 2 alle wetten op berichtjes van de hele week. Wetten nog is je dagelijkse portie Antwerps nieuws van toen. Op zondag serveer ik je de hele week, inclusief een flink pak feel good music. Iedere zondag tussen 12 en 2. Wetten nog weekend op Radio Express.

Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioplayer.be. Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.

heel goedemorgen. Fijn dat je weer afgestemd bent op de Radio van Stad. Wij zorgen de komende uren alweer voor een pak fijne muziek en ook Antwerpse weetjes. Je zit dus weer helemaal goed bij

0: nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Wist je dat onze hersenen zichzelf voortdurend opeten? Dit proces wordt fagocytose genoemd, waarbij cellen, kleinere cellen of moleculen omhullen en opeten om ze zo uit het systeem te verwijderen. Geen zorgen hoor, want fagocytose is niet schadelijk, maar helpt juist je grijze hersencellen te behouden. Ogen gaan naarmate we ouder worden steeds meer achteruit. Maar hoe komt dat eigenlijk? Een oogarts bevestigt. Om van dichtbij scherp te kunnen zien, moet de lens in het oog een beetje boller kunnen worden. Hij moet kunnen scherpstellen. Omdat de lens wat stijver wordt met de jaren, lukt dat vanaf ongeveer de leeftijd van 40 steeds minder goed. We spreken dan van afname van het accommodatievermogen van het oog. In concreto wil dat zeggen dat je voor lezen en soms ook voor het kijken in de verte een bril nodig kan hebben om goed te kunnen zien.

0: Ciao.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Eddie Gourmet en haar echtgenoot Steve Lawrence stapten in 1957 in het huwelijksbootje en vormden sindsdien een populair duo. Je zag hen niet alleen in nachtclubs, maar ook vaak op de televisie. Beide scoorden ze hits, maar het duurde tot begin de jaren 60 voor Eddie echt wereldfaam kreeg. Samen tekenden ze bij Columbia Records en daar verscheen haar eerste grote succes, Blame It On The Bossa Nova. Braziliaanse dansen waren toen de rage in de popmuziek. Denk maar aan Elvis Presley met Bossa Nova Baby. Het nummer werd geschreven door Barry Mann en Cynthia Weil en katapulteerde Eddie in 1963 naar de top 10 in Amerika en Europa. Het bleef haar grootste hit, want daarna ebde het succes langzaam weg. Toch bleven Eddie en Steve een geliefd duo in de nachtclubs. In 1979 namen ze zelfs nog enkele singles op onder de naam Parker & Penny. Eddie Gourmet overleed in 2013 in Las Vegas. Ze werd 84 jaar oud. Maar haar vrolijke mix van samba en jazz-invloeden klinkt nog altijd fris. Tijd om mee te genieten met die klassieker. Dit is Blame It On The Bossa Nova.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

liefde twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

Chanson, dat is een groots eerbetoon aan Charles Aznavour, Jacques Brel en Edith Piaf. Op 6 juni kan je deze wervelende ode aan het Franse levenslied in Antwerpen beleven, meer bepaald in de Koningin Elisabethzaal. Op een sfeervol verlicht podium brengen topvocalisten en muzikanten een meeslepende ode aan het chanson. Philippe Jordes als Jacques Brel, Dan Menache als Aznavour en Janneke Elisabeth als Piaf en presentator Marc Forneau. Die vertolken de melancholie, kracht en poëzie van iconische chansons zoals Ne me quitte pas, La Bohème, Milord, Amsterdam en La Vie en Rose. Voor enkele uren wordt de theaterzaal een legendarische Parijse Olympia, inclusief straatlantaarns, fonteinen en sierlijke gietijzeren stoeltjes. Het gebeurt allemaal in de Elisabethzaal op 6 juni. Goed nieuws voor mensen die graag hamburgers smullen, want Drip is terug. Aan de Napoleon Kaai ontdek je opnieuw de beste burgerzaken van Europa, samen voor een festival dat draait om meer dan alleen maar eten. Denk aan juicy burgers, frisse drankjes, fijne mensen en muziek die de sfeer compleet maakt. Je kan dus top burgerzaken uit heel Europa verwachten, elk met hun eigen stijl, smaken en signature bites. Er heerst een gezellige festivalsfeer met muziek, drankjes en er zijn burgerliefhebbers, foodies en festivalgangers, maar ook special guests en verrassingen. Wat eigenlijk begon als een verrassingsgrap van Mathieu Terrein van Bazaar is inmiddels uitgegroeid tot een van de meest smaakvolle festivals van het jaar. Samen met zijn partner in Food Crime, Bokki de Rapper, is Drip dé plek waar snackcultuur en sfeer samengaan. Drip is er op 6 en 7 juni aan de Napoleon Kaai.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Prei lijkt alledaags, maar wist je dat hij familie is van knoflook en ui en vroeger zelfs als geluksbrenger gold? In Wales is de prei een nationaal symbool. Soldaten droegen prei op hun helm om elkaar te herkennen in de strijd. In de keuken verdient hij ook meer eer. Prei is namelijk zachter en verfijnder van smaak dan ui en geeft gerechten een milde, romige diepte. Een verrassende tip nog, rooster prei in de oven met wat olijfolie, zout en citroenschil. Zo karameliseert hij en krijgt hij een nootachtige toets. Gooi het donkergroene loof echter niet weg, trek er een geurige bouillon van of gebruik het gewoon in de soep. Heb je last van rode jeukende en vooral droge handen? Smeer ze dan in voor het slapen gaan met een vette handcrème of sea butter en doe dan dunne katoenen handschoentjes aan. Olijfolie inmasseren werkt ook uitstekend tegen kloofjes en droog je handen altijd deppend af na het wassen.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Ik ben Ronald en op zondag breng ik je tussen 12 en 2 alle Wetten Nog berichtjes van de hele week. Wetten Nog is je dagelijkse portie Antwerps nieuws van toen. Op zondag serveer ik je de hele week, inclusief een flink pak feel good music. Iedere zondag tussen 12 en 2. Wetten Nog weekend op Radio Express.

Leuk dat je ook vandaag weer kiest voor de radio van Stad Express. En natuurlijk mag je vandaag ook alweer een hele dag je verkneukelen op geweldige songs, Antwerpse weetjes en interviews. Welkom.

Jeff Goldblum is een internationaal gelauwerde, award-winnende acteur en muzikant met een carrière die bijna 6 decennia omspant. Je kent hem ongetwijfeld van onder meer Jurassic Park, Wicked, Independence Day en The Fly. Muziek vormt een essentieel en langdurig onderdeel van Goldblum's artistieke carrière. 30 jaar geleden richtte hij de Mildred Schnitzer Orchestra op, waarmee hij wereldwijd optreedt en eigentijdse arrangementen brengt van klassieke jazz en American Songbook standards. Het ensemble bracht al 4 albums uit. Het nieuwste, Still Blooming, debuteerde in 2025 op nummer 1 in de officiële jazz en blues albumcharts. Jeff Goldblum en de Mildred Schnitzer Orchestra, The Night Blooms World Tour, zie je op 7 juli om 20 uur in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. 10cc komt weer naar België. De legendarische Britse hitmachine keert terug naar het podium met An Another Bloody Greatest Hits Tour. Onder leiding van oprichter en levende legende Graham Gultman brengt de band een avond vol iconische songs die generaties hebben gevormd. Weinig groepen hebben zo'n blijvende stempel gedrukt op de popgeschiedenis als 10cc. Met tijdloze klassiekers als I'm Not In Love, Dreadlock Holiday, The Things We Do For Love en Wall Street Shuffle blijft de band wereldwijd publiek fascineren en ontroeren. Goldman wordt al sinds de jaren 70 beschouwd als een van de belangrijkste songschrijvers van zijn tijd en niet alleen voor 10cc. Hij ontving eerder dit jaar trouwens de hoogste onderscheiding Member of the Order of the British Empire van koning Charles voor zijn verdiensten in de Britse pop- en rockgeschiedenis. Je kan nog eens genieten van de hits van 10cc op 13 juni om 20 uur in de Koningin Elisabethzaal. Ja!

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van der Ouwera praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
1: Op de Vlasmarkt is een gloednieuwe zaak bijgekomen. Een Persisch café. Heel benieuwd natuurlijk wat dat is en daarom zit ik bij Cato. Een Persisch café. Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
2: Goh, veel verschillende Persische gerechten, Persische smaken, heel veel saffraan en kardemom. Maar we hebben hier bijvoorbeeld ook gewoon een Stella, een biertje of cocktails bijvoorbeeld.
1: Ja, nu heb je het vooral over de drankje gehad. Dan kan ik aannemen dat thee een belangrijke rol speelt.
2: Klopt, we hebben zelfs recent ons theemenu ook uitgebreid. En onze Persische thee met saffraan en een roze knopje, dat is heel populair, een van onze populairste items.
1: Ik zie ook dat je kan eten, een beperkte kaart. Is dat dan de typische Iraanse keuken of de Persische keuken als die al bestaat?
2: We hebben heel veel Persische smaken in ons eten. Bijvoorbeeld koukou sabzi, dat is een soort van pannenkoekachtig met ook heel veel verschillende kruiden, prei en dille, peterselie. En we hebben ook mirza kasemi, dat is een soort van aubergine stoofpot met gerookte aubergine en tomaat.
1: Het is een kleine kaart, heb ik gemerkt, hè?
2: Klopt, we willen ons graag beperken in de kaart, zodat we de beste kwaliteit naar voren kunnen brengen.
1: Ja, dat wordt allemaal hier vers gemaakt.
2: Emran is helemaal verantwoordelijk voor al het eten.
1: Emran, dat is jouw partner en ook de chef hier, zaakvoerder.
2: Ja, klopt.
1: Hij komt uit Iran, dus.
2: Hij komt uit Iran, inderdaad. En daar heeft hij zelf ook een soort van hostel gemaakt. En hier wil hij een soort van hetzelfde concept ook met eten en zo maken.
1: En van welke regio van Iran?
2: In Kashan, ja. Dat is ongeveer op 250 kilometer van Teheran.
1: Hoe lang is Emran al hier in Antwerpen?
2: In Antwerpen? Ik denk 3 jaar nu ondertussen.
1: Zometeen gaan we nog even voortpraten, want het is eigenlijk ook een ontmoetingsplek waar je de cultuur kan leren kennen. You're a fighter, you're a lover,

0: Ik zit nog steeds bij Cato in het atelier Paradis. Ik mag niet paradies zeggen, want het is eigenlijk wel hetzelfde.
1: Het betekent inderdaad paradijs in het Nederlands, Paradis.
0: Het is ook een ontmoetingsplek, hè? En je kan hier wat over de cultuur bijleren, neem ik aan.
1: Je mag er zeker van zijn dat als je naar hier komt, dat Imran jou over de geschiedenis van alles kan vertellen. Wij hebben hier ook bijvoorbeeld tapijten die hier tentoongesteld worden.
0: Dacht ik dat het ook de bedoeling was om hier ook kunst en dergelijke te gaan tentoonstellen?
1: In de toekomst zullen we dat heel graag doen, ook met lokale kunstenaars samenwerken om die hier tentoon te stellen en zo een soort van lokale ontmoetingsplek te maken.
0: Lokale kunstenaars uit Antwerpen, maar het kunnen misschien even goed mensen uit Perzië zijn.
1: Dat moeten we inderdaad nog verder uitwerken.
0: Wat voor een cliënteel heb je hier in Atelier Paradis?
1: Eigenlijk heel divers. We hebben bijvoorbeeld toeristen of lokale mensen, maar ook veel Iraniërs die hier komen. En dat gebeurt dan wel eens dat er dan s'avonds Perzische muziek op wordt gezet en dan wordt er hier gedanst.
0: Maar het is niet echt een danscafé, het is eigenlijk vooral eten, drinken en de cultuur beleven, als ik het goed samenvat.
1: Exact, klopt helemaal.
0: Voor mensen die zullen komen kennismaken met die cultuur, waar moeten die terecht?
1: Op de Vlasmarkt 12 in Antwerpen.
0: En is er ook een website of sociale media?
1: We hebben een Instagrampagina, paradis.antwerp.
0: Paradis, dat is wel zonder die A, anders kom je er niet terecht.
1: Klopt, inderdaad.

Ik ben Ronald en op zondag breng ik je tussen 12 en 2 alle Wetten Nog berichtjes van de hele week. Wetten Nog is je dagelijkse portie Antwerps nieuws van toen. Op zondag serveer ik je de hele week, inclusief een flink pak feel good music. Iedere zondag tussen 12 en 2. Wetten Nog weekend op Radio Express.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: In het jaar 1870 maakte een zekere dokter E. von Wolf een foutje toen hij een tabel met voedingswaarden opstelde. Bij het item spinazie werd er namelijk een komma verkeerd geplaatst, wat de indruk wekte dat spinazie 10 keer zoveel ijzer bevatte als andere groenten. De tekenaar van Popeye liet hem dan ook spinazie eten om zijn held superkrachten te geven. De kids volgden Popeye's voorbeeld en al snel werd er in Amerika 33% meer spinazie gegeten. In 1937, pas 67 jaar na datum, werd de fout opgemerkt. Heb je ooit al eens pastinaak geprobeerd? Deze romige, lichtzoete wortelgroente is een ware herfstfavoriet en verdient trouwens een plekje in je keuken. Ze is bovendien rijk aan kalium, wat dan weer goed is voor je bloeddruk, en zit vol vezels die je spijsvertering ondersteunen. Pastinaak is trouwens perfect in soepen, geroosterd in de oven of als puree. Probeer eens pastinaak in plaats van aardappelpuree. Nog een tipje, snijd pastinaak in frietjes. Sprenkel ze met olijfolie, tijm en knoflook en rooster ze tot ze goudbruin zijn. Een gezond en vooral verrassend bijgerecht dat het hele gezin zal waarderen.

0: Goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Op Trot hier bij Radio Express. Vandaag gaan we zo een klein beetje van alles en nog wat doen. We hebben nieuwe muziek bij, we hebben ook optreden nieuws. En we gaan ook nog een klein beetje voort op het elan van vorige week met Jules Krapul. Want ik heb de Jules gevraagd om ook wat nummers toe te lichten van zijn cd. Zodanig dus dat je dus nog een aantal nieuwe nummers van die cd van de Jules kunt leren kennen. Op Trot nog tot 12 uur hier op de radio van de stad. Radio
1: Express. Iedere zondag van 10 tot 12. Op Trot met Glenn Pellis.

0: We beginnen ons programma vandaag met een spiksplinterneef nummer. En er is er eentje van Wienand van den Berg, en een Daanske Doom. Hij heeft dat opgenomen in Herentals in de studio van Philippe Mazure, een bekende folkmuzikant. Het is ook het tweede nummerke waar dat afgelopen week een filmpje van is verschenen. En de bedoeling is dus dat ze elke munt een nummer gaan lanceren via de sociale media en YouTube met een filmpje bij. En er is dan gemokt door Antwerpse liedjes de Rudy Blaes. Een Daanske Doon is een cover, een bekend country nummerke van vroeger, de Tennessee Waltz. En in het Antwerps is dat gewoon simpelweg een Daanske Doon. Je hoort trouwens ook nog op de bas de Svent de Klerk, die afkomstig is van de groep Wasda, die tegenwoordig met heel wat studioprojecten bezig is. We gaan eens luisteren naar dat nummer van de Wienand van den Berg en een Daanske Doon.
1: Ik was ontwandelen met mijn schatje aan de kant van het water. We waren zo vrijdig gerust. Zwengst aan de boten,

stroom, word ek altyd droom, waar geskiedenis word na vertel.

dat je altijd droom, waar geschiedenis werd na verteld. En ik vraag om een leven.

0: Ongeveer een week of twee geleden is een heel gekende mens overleden in Mechelen. We hebben het dan over Hans Otte. En ongeveer in het jaar 2000 een catastrofe een nummerje van de Beatles gecoverd, A Hard Day's Night, met een tekst van Hans Otte zelf. En dat was in zijn programma toen van Hans Otte, Commissaris O. En catastrofe was er toen te gast. En in die tijd was catastrofe Jules Crapule, Jos Mos en Rob de Snop. En ze hebben daar toen een nummerje van opgenomen. En dat komt dus uit de archieven. Een tekst dus van Hans Otte zelf, gespeeld dus door catastrofe in zijn programma toen op de radio. We gaan er eens aan luisteren en straks hadden we nog meer catastrofe krijgen.
1: Er was de Paul, John en Jos. Draai pubers, hoorde jij bij. Er was ook Ringo, behoorde Vos.

0: Voilà, gasten. De Beatles. Dat waren nogal mannen, hè. Je gaat toren weer naar de oorlog.
1: Was je er even weg,
0: hè? Ja, hé. Commissair, de grote rond je nog wel velen, hè. Die van de Rijkswacht, hoor. Beste, hè. Dag, jongen. Beste. En niet te veel zorgen van over, hè. De Rijkswacht, wat?
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

hebben het er juist aan gezegd, we hebben nog meer catastrofe nieuws. Want ze hebben juist een Speaksprinter Neven website gelanceerd. Waar ze ook een klein beetje Spotify hebben geïntegreerd. Natuurlijk is er ook weer de agenda en de nieuwspagina, gelijk als we gewoon zijn, maar ook een heel pagina met hun discografie, hun biografie en ook video's kunnen terugvinden. Ze hebben de website dus een beetje opgesmukt en wat vernieuwd dus. Wat we nog willen meegeven is dat ze zaterdag 23 mei vanaf 9 uur 's avonds een optreden gaan doen in Café Claude. En dat kunnen vinden in de Stationstraat nummer 50 in Haagd. En het voorprogramma wordt verzorgd door de Antwerpse rockgroep West. De tickets kosten in voorverkoop 15 euro en om de kassa 20 euro. Dus catastrofe, ga live spelen met West in het voorprogramma in Café Claude op zaterdag 23 mei vanaf 9 uur 's avonds. En Café Claude kun je vinden in de Stationstraat nummer 50 in Haagd. Het stad komt naar de parking, zo wordt het evenement aangekondigd.

Morgen, maandag 18 mei, vanaf 8 uur 's avonds, is er een optreden van de groep rond Dimmy Dumo, die Wannes van de Velde coveren. De groep noemt Uilenspiegel. En dat optreden dat gaat door in de Hopzak, in de grote Pieter Potstraat 24 in het hartje van Antwerpen. En Uilenspiegel die brengen eigenlijk de unieke zijde van de Antwerpse grootmeester Wannes van de Velde. Ze kiezen zelf voor het brozende en latere oeuvre van Wannes van de Velde. De groep bestaat natuurlijk uit Dimmy Dumo, Tel Lippert, Karel Bijnens en Johan de Klerk op het dwarsfluit. We kunnen toch ook wel zeggen dat dat een ode of een hommage is om de grote Wannes van de Velde. Morgen, maandag dus, om 8 uur 's avonds in den Hopzak, grote Pieter Potstraat 24 in hartje Antwerpen. En de inkom is volledig gratis.

En we blikken al even een weekje vooruit. Want op zaterdag 30 mei is er een optreden van de welbekende Werner van Rillaar. Folk en rock op een houten gitaar. En het optreden van Werner van Rillaar dat vindt plots in Café Het Laar op de Westerloos Tiemweg 93 in Heist op den Barg. Een gratis optreden in Café Het Laar van Werner van Rillaar op de Westerloos Tiemweg 93 in Heist op den Barg. We gaan nog eens luisteren naar een liedje van de Werner zijn cd.

met een babbelje over sport en politiek. In dat dorpscafé, volks en sympathiek.

0: Gelijk als dat we gezegd hebben in het begin, gaan we ook nog wat aandacht schenken om die nieuwe cd Karma van Jules Crapule.
1: Ik deed het, ja. Zoals de titel het zelf zegt, ik heb het gedaan. En mijn bedoeling was ermee van, ik heb het gedaan en ik zit er fier op. Voilà.

0: Gelijk als dat we gezegd hebben in het begin, gaan we ook nog wat aandacht schenken aan die nieuwe cd Karma van Jules Crapule. De zoon van Sinterklaas.
1: Als je naar mij kijkt, is dat heel logisch, hè?
0: Ja, eigenlijk wel, hè.
1: Als ik de mijter opzet, dan moet ik er niet van achter zoeken.
0: Dus het is misschien ook een klein beetje autobiografisch,
1: ja,
0: Jules?
1: Dat zou kunnen. Ik weet niet wat je langs geweest is vroeger.

Volgende week, zondag 24 mei, vindt er weer de jaarlijkse Doeie Zangersavond plots in de Beulenbak in Hartje Antwerpen. De deuren gaan open om 6:45 s'avonds en om 8:00 s'avonds barst het spektakel los. De bedoeling is dus dat ze allemaal een nummerke of twee gaan spelen van mensen, artiesten dus, die overleden zijn. En dat kan gaan van Belgische artiesten, maar ook van Nederlandstalige artiesten. Want het is allemaal in het Nederlandstalig of in het Antwerps. Chris de Bruyne bijvoorbeeld is ook een mens die al een paar jaar geleden overleden is. Wannes van de Velde, Stefke Fabri, John Lundström, Serge Van Oppes, Luc Ziegler onder andere. Maar het is zowel dus in het Nederlandstalig als in het Antwerpstalig of andere dialecten zijn ook meer dan welkom. De inkom is gratis, maar je moet wel reserveren. En reserveer dat doe je best via Volk in Stad of bij Rudy Sturm zelf. En Rudy Sturm die kun je wel terugvinden via Facebook. De Doeie Zangersavond vind je als gewoonlijk plots in de Beulenbak. En dat kun je vinden op de Sint-Nicolaasplots nummer 10 in Hartje Antwerpen. Het is een zondagavond, maar de dag daarna is het Sinkse. En dan zitten dus allemaal thuis, want dat is een feestdag. Zelf vond ik er ook spelen samen met Linda en de Frank. Wat we gaan spelen, dat gaan we nog even geheim laten blijven. Ook Werner Kools en Louis Elis, die gaan daar twee nummertjes ten gehoor brengen. En ook Songs Niet Van Ons, die gaan aanwezig zijn. Voor de rest zullen er nog wel tal van artiesten meedoen, maar dat gaan we dus ter plotse moeten zien. En natuurlijk horen. We lusten nog eens naar een nummertje van de Serge.

De meeste mensen onder ons zullen uiteraard wel de bekende stadsgids Tanguy Ottemaire kennen. Na een tijd geleden was er op Facebook zo een filmpje waarin net hem sprak over het Antwerpse volkslied. Maar die mens had er blijkbaar geen idee van dat er toch wel heel veel liedjes over Antwerpen zijn gemokt. Dan hebben we het natuurlijk niet alleen over de strangers, over Catastroof, over toerist of over andere mensen dat iedereen wel kent, maar er zijn ook heel veel pareltjes die dat niemand niet kent. Ik haal er enkele aan, bijvoorbeeld Toast Marginal heeft een nummertje over Antwerpen gemokt, Kamini Boomski heeft erin gemokt, Johnny en de Slitsen hebben een ode aan Antwerpen gebracht, Berline bijvoorbeeld met Perel en Scheld, heel schoon. Dat zijn allemaal mensen die iets minder bekend zijn of totaal onbekend zijn, maar het is niet daarom dat die niet mogen gehoord worden. En daarmee wil ik toch nog eens even op het hart drukken dat er dus heel veel liedjes over Antwerpen zijn gemokt. En toch wel door niet zo heel veel bekende mensen. En die mogen dus zeker ook gehoord worden. En daarmee gaan we nog eens luisteren naar zo'n parel van vroeger. We gaan nog eens luisteren naar Johnny en de Slitsen in Xin van Stad. Een nummertje dat je ongetwijfeld gaat kennen van The Beatles. Let It Be. Maar dan natuurlijk in een wereldtal en over een wereldstad. Antwerpen.

blikken al even een muntje verwaard. We begonnen er zaterdag 20 juni. Treedt Wasda op camping Keijenvin in Woestwezel. Gelijk dat je ook allemaal al weet, Wasda in een full cd gemokt, Lotto na Morgan. En daarin vinden we op het liste een nummerke terug, Fritten en Bier. Dat beschrijft natuurlijk onze Belgische cultuur. En wilde die mannen nog eens om het werk zien, kunnen dus terecht op camping Keijenvin in Woestwezel op zaterdag 20 juni 2026. Het optreden is volledig gratis en dat kunnen dus s'avonds gewoon bewonderen. Het Antwerps orkestje Wasda. Het land van fritten en bier.

0: Express voor een verroltje uit het stad te vertellen. Dat kan gaan over een plotseling stad of over een figuur. Over het stad valt van alles te vertellen. En daar is Patrick van Utsel de geknipte man voor. Elke week zeker luisteren dus hier bij Radio Express.
1: Beste kameraden, hier ben ik weer zij. En we gaan er niet eens in vliegen, hè? Want we gaan de Antwerpse nostalgische toeroep. En ik kon eens goed koekeloren in mijn eigen jeugd. Want mijn vader, zaliger, die je vindt, ging heel geren op het café. Pas op, als je een zuiper, hè? Maar die dronk heel geren koffie. Dronk hem niet alleen thuis, dat dronk hem ook in het café. En ik ging natuurlijk altijd mee als klaarmanneke in de vakantie. Hey, wat moesten we anders doen? Maar wat gebeurde er? Klaarjong had altijd honger, hè? En dan begin ik zo te denken. Als je tegenwoordig in een bruin kroeg aan de tafel zit, moet je eens rondkloren. Wat valt daar nog te vreten? Je moet het al vragen, want het is in de keuken meestal als een keuken hebben. Je zegt het niet direct. Het staat misschien wel op de menukaart, maar je zegt niks niet meer. Hè? Maar als ik vroeger klaar was en ik zat op de baarkruk onder een toeg, dan liep het water uit mijn bakjes. Want wat zag ik? Een grote bokaal op een toeg, waar al augurken in zaten. Achter de kas, achter een toeg, lagen de chipjes, de stukken chocolade, de leiouwwafels. Ik zing het nog zo ver in mijn ogen. Hè? En hier omloop saai rechts aan een toeg, stond een groot machine. Daar mocht ik dan op mijn knieën gaan vuisten. Ik kreeg een beerkortje. Er moest in die tijd 5 frank. En daar hebben de oude mensen, de oude mensen, mijn generatie, nog wat ouder. Die hebben er allemaal wel gekend, het stuk van 5. Moesten dan 5 frank insteken, mocht dan draaien. En dan kwamen er zoute nutjes uit. Come on, hè, zeg. Maar dat was het niet alleen. Er hongen gezoute worstjes achter een toeg. Er hongen droge worstjes achter een toeg. En wat kostte je krijgen in elke kroeg? Boukes, hè. Boukes. Met keers. Met hips. Soms ook wel met kop. Als je chance had, bakten ze kroksje en had een cafébos in. Heel hoog gezinkt was, dan legden ze van boven op een kroksje een spiegelaken en een krok met hem. Hè? Kostte je allemaal eten. Vroeger dan met dierlijk zijn, een brooi en kroeg, een café, dat was niet alleen om te gaan zuipen, maar dat was, gelijk als dat ze dat zo schoon zeggen, eten en drinken of jatten en taloren. Een stukje muziek en ze beet ze niet terug.

En hier zijn we terug. En we gaan terug nostalgisch doen. Want we gaan naar de cinema. En we gaan niet vandaag, hè. We gaan naar de cinema in mijn kinderjaren. Want vandaag is er niks meer aan. Ik bestel mijn ticketten online. Pak echter dan ook de tram. Ik stap daar voor de deur. Mijn ticketje wordt gescand. Ik wou naar binnen, kon zitten. Ik zing naar de film en ik ben terug buiten. Maar vreugder, mannetjes. Vreugder. Hangs vader zet hem eraf. Dan kost ik al in de rij ons, dan kost ik al gaan aanschuiven. En voor een klein ventje, godverdomme, dat duurde te lang. Hè. Je begint te blazen, je begint te zuchten, maar allee. Dan komt dan die kas. Die madame, hoeveel bonnetjes? Je koopt een bonnetje. Ga mij naar binnen. Die zaal die hem volloopt. Fantastisch, hè? En maar wachten. Licht dat brandt. Muziek dat speelt. Allee, uiteindelijk ga je zitten. Ja, dat is heel goed. Je zit neer. Het licht gaat uit. Kom on, hè, die film begint. Tarara boemtje, hè? Tarara, hè? Niks van, hè? Oh nee, reclame. Een verfilm. Reclame. En dan begon de film. Eindelijk. En doordat ze het lapte, je weet het niet, hè? Maar altijd, op het spannendste moment, ik als kleine snotter op mijn tienen stond te duwen, op het randje van mijn stoel zat, ting, alle licht aan, belt weg. Maar dan zag mijn vriendin. Ik had me geleven, hè? Maar dat was die sympathieke madame van de cinema, die aan de werk kwam, met haar kaar. En ze zijn heerlijk. Wat kochten wij allemaal in de cinema? Ijspralinen, hè? Waarom ijspralinen? Dat kostte even aan zaas niet kraaien. Dat tielde en ik kocht heel geerde smolendrikkers. Voornamelijk hadden we wat ouder waren. Hè. We zaten van achter met ons liefje, hè, op de achterste rij. Meer detail om er niet over te worden, maar dan was die smolentrekker wel plezant. Hè. Want dan trokken we zelf smolen. Buigen die slag in de hoek. Hè. Maar ik wil maar zeggen, soms denk je in mijn eigen, pas op, bij elke tijd is een sfeer. Elke tijd is een charmes. Een stad, gelijk als Antwerpen, die blijft evolueren. Die gaat blijven draaien en keren, die gaat blijven veranderen. Er gaan altijd maar meer mensen bijkomen. Maar je moet eerlijk zijn, heel soms, en misschien heel soms, mogen we toch eens terugdenken aan vroeger en mogen we de nostalgische toer wel eens opgaan. Blijf allemaal gezond. Ik hoor alle volgende week terug en dan ben ik weer heel geerde van de partij. Toedeloo!

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Ik ben Ronald en op zondag breng ik je tussen 12 en 2 alle Wetten Nog berichtjes van de hele week. Wetten Nog is je dagelijkse portie Antwerps nieuws van toen. Op zondag serveer ik je de hele week, inclusief een flink pak feel good music. Iedere zondag tussen 12 en 2. Wetten Nog weekend op Radio Express.

beste mensen, dat was op trot voor deze week. Volgende week hebben we een nieuw afspraak. En als alles dan mee zit, dan gaan we meer te weten komen over het Sint-Andries kwartier. Want de voorzitter van het erfgoed Sint-Andries, die komt langs. En er is niemand minder dan Gabby Guldix. Dat is voor tenneste week. Na de 12 is er Ronald Mavis. Tjaukes, baikes en tot tenneste week.

Jerry Rafferty en City to City. En zo kwamen we meteen in Antwerpen aan. Krantenberichtjes, ouder dan alleen maar over Antwerpen of uit Antwerpen, die ga je de twee komende uren horen. Dit is Wetten nog Weekend. Ik ben Ronald, vindt heel fijn dat u er ook vandaag weer bij bent. Glenn Pellis is de deur uit met al zijn Antwerpse platen. Bedankt daarvoor, Glenn. We horen je graag weer terug volgende week.

De Bee Gees, IO, IO, IO, input, output, zeggen ze in de elektronica wel eens. We gaan naar zaterdag 11 mei 2002 met ons eerste berichtje over twee gevaarlijke mannen. Want toen wandelden twee gevangenen doodgemoederd naar buiten uit het arresthuis aan de Begijnenstraat. Het ging om twee gevaarlijke criminelen met de Belgische nationaliteit. De ene zat in voorhechtenis voor een moord en de andere werd ervan verdacht verschillende gewapende overvallen te hebben gepleegd. Dat ze zo makkelijk buiten geraakten kwam doordat ze geholpen werden door een cipier. Net als tegenwoordig waren er in 2002 ook al problemen met overbevolking in de gevangenissen en een gebrek aan cipiers. Kort daarvoor was er ook al een ontsnapping geweest met de hulp ook alweer van een cipier. Volgens een krant toen werd het probleem veroorzaakt door een gebrek aan goede kandidaten voor het beroep van cipier. Bovendien zou door de snelheid van de aanwerving het doorlichten van de kandidaten mogelijk onvoldoende gebeurd zijn toen. En zo kwamen er criminelen aan de andere kant van de deur terecht.

We denken het ooit een beetje problemen om de polkens thuis te houden. I can't keep my hands off you. Dinsdag 11 mei in 2004. De werf van de eeuw stokt. Dat kopte het nieuwsblad op 11 mei in 2004. Hoezo was men in 2004 dan ook al bezig aan de nieuwe Schelde-tunnel en was er PFOS gevonden? Wel toch niet. De werf van de eeuw in 2004, dat ging over iets heel anders. Over heel het stad dat opgebroken was. Want de heraanleg van het Astridplein die lag toen voor minstens een half jaar stil. Het stationsplein in Berchem leek aan te kijken tegen de zoveelste vertraging. En ook de werken aan de Bredabaan en de Mechelse Steenweg kwamen in de problemen, omdat de aannemer failliet was. Ondertussen lagen ook de leien nog helemaal open, dus Antwerpen was echt wel in een werf herschapen. Maar ja, in de 9e eeuw hadden we in Antwerpen ook al een werf. De werf, dat was namelijk het schiereilandje in de Schelde, waarop het steen werd gebouwd.

Céline Dion, Danson. Ik denk dat ze nog veel blijer is dat ze ook opnieuw kan zingen, Chanson. Zometeen Raymond van het Groenewoud, Vlaanderen boven. En daarna gaan we naar 1863 met ons volgende berichtje. Dit is

Raymond van het Groene Woud en Vlaanderen boven. België en Nederland die hebben ook heel lang strijd gevoerd. En onder andere de Scheldetol was ook zo'n probleempje. Daarover ga ik het zo meteen hebben. 1863 namelijk. Op 12 mei 1863 tekenden België en Nederland een verdrag waarbij de historische Scheldetol werd afgekocht. Nederland hief al sinds de middeleeuwen tol op schepen die via de Schelde naar Antwerpen kwamen en het scheidingsverdrag tussen België en Nederland van 19 april 1839 als gevolg van de onafhankelijkheid van België had Nederland het recht gegeven om die tol te blijven heffen. Daar kwam dus op 12 mei 1863 een einde aan. Over de jaren werden er in Antwerpen verschillende Scheldevrijfeesten georganiseerd om de gebeurtenis te erdenken. Dat was onder andere het geval in 1913, 1963. De laatste keer was in 2013 voor de 150ste verjaardag van het gebeuren. Dit is Joe Johnson, Rose Garden.

Jan Leijers, Only Your Love Will Do. Shit, daarover ga ik het hebben. Woensdag 12 mei 2004. Shit, in Antwerpen trappen we daar niet in. Met die slagzin startte de stad een nieuwe campagne tegen hondenpoep. De vorige campagnes hadden duidelijk hun vruchten afgeworpen, want minder en minder honden deden nog een kakje zonder zakje. Een folder die alle hondenbezitters toonde waar ze hun hond ongestoord konden uitlaten in de stad, hoorde bij de campagne. Want in 2004 waren er reeds 60 hondenloopzones in Antwerpen. Wie vandaag wil weten waar je met je hond voor de grote boodschap terecht kan, moet even kijken op antwerpen.be. Je kan er een stadsplannetje vinden waarop je een laag met alle hondenloopzones kan selecteren. Wel aan de leiband houden. Don't turn me loose.

Borsbeek bruist, een hele week lang op Radio Express. Het Pinksterweekend is in district Borsbeek een feestweekend met kermis, jaarmarkt, sport en nog veel meer. Daarom wordt Express één week lang de radio van Borsbeek. Je hoort alle dagen interviews over het feestweekend en zaterdag staat het Antwerps terras tussen 10 en 12 helemaal in het teken van Borsbeek. Luister mee via 105.4, DAB+, Radioplayer of radioexpress.be.

Boney M, Gotta Go Home. Dinsdag 13 mei 1930. Op 13 mei 1930 startte men met de werken van het Albertkanaal. Dat was nog een beetje officieus, want de eerste spadesteek werd door koning Albert zelf gedaan tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van België op 31 mei 1930. Het kanaal werd met handkracht, kranen en graafmachines gegraven tussen 1930 en 1939. Het kanaal was aangepast aan de grootste binnenschepen van die tijd, dankzij een tonnenmaat van 2000 en een breedte van wel 50 meter. Koning Leopold III en koningin Elisabeth die openden het Albertkanaal op 30 juli 1939 tijdens het Saison Internationale de l'Eau te Luik. Hierbij werd het standbeeld van de overleden Albert I onthuld, dat de ingang van het kanaal beheerst. Het gedeelte Antwerpen-Herentals, wel dat ging een beetje vroeger open, dat ging al open op 13 mei 1935.

The Everly Brothers en Bird Dog. Woensdag 13 mei 2009. Het nieuwe havenfietspad krijgt meer dan 10 op 10. Dat stond er in Gazet van Antwerpen op 13 mei 2009. Het nieuwe fietspad van bijna 9 kilometer lang over de Noorderlaan was getest en meer dan goed bevonden. Zo glad als een biljartlaken, zo werd beweerd. Dankzij dit nieuwe stuk was de fietsring rond de haven op rechteroever bijna helemaal klaar. Initieel was het parcours vooral bedoeld voor woon-werkverkeer, maar sinds de aanleg is gebleken dat ook veel recreatieve fietsers graag een rondje haven doen. Om dat te promoten hadden ze destijds trouwens een havenfietskaart uitgebracht met veilige routes en uitleg over alle bezienswaardigheden. Straks na 1 uur krijg je nog meer oude krantenberichtjes uit of over Antwerpen. Ik ga het onder andere hebben over Clément Peres. Ondertussen gaan wij nog luisteren naar deze tot aan 1 uur. PhD, I won't let you down. Oh no.

Earth, Wind and Fire. Fall in love with me. We gaan naar woensdag 14 mei 2003. En waarom doen we dat? Wel, dit is deel 2 van Better Nog Weekend. Dat wil zeggen nog een vol uur lang oude krantenberichtjes uit of over Antwerpen. Ik ben Ronald. Op woensdag 14 mei 2003 was het rondpunt in Wommelgem eindelijk terug rond. Om de situatie daar veiliger te maken voor fietsers, moest er namelijk een tunnel aangelegd worden, maar door die werken was het rondpunt in een slalomparcours veranderd. En dat leidde tot ergernis bij de chauffeurs en ook wel meer ongevallen. Daar komt dus nu eindelijk een einde aan. Al moesten de fietsers nog wel even wachten, want ze moesten op een rode band een nieuw fietspad rijden rond het punt, wat toch nog een beetje gevaarlijk was. De tunnel ging echter na het bouwverlof afgewerkt worden en dan ging hij opengaan voor de fietsers. Weinigem Shopping, here we come! Dit is Brian Ferry, Weilen Roxy Music, zullen we maar zeggen. Don't stop the dance.

Zeger en Evans in the year 2525. Wel, over 499 jaar zullen we weten of het een beetje klopt wat ze hier zingen. Woensdag 14 mei 2008. Voor de Clermont-Pérez Exposition fans volgde er een zware klap op woensdag 14 mei 2008. Die zouden het de komende zomer namelijk zonder hun geliefde Vettige Soie op het podium moeten doen. Vettige Soie, het alter ego van Bart Peters, kampte met gehoorproblemen. Tinnitus, zoals dat heet. Toen Bart en Hugo samen optraden met gelegenheidsgroep Berry Berry, een week ervoor was gebleken dat de problemen ernstiger waren dan gedacht. En dus zat er niks anders op dan op zoek te gaan naar een nieuwe drummer. Daarover zei Hugo Matthijssen destijds: we zoeken niet iemand om Vettige Soie te spelen. Het moet iets heel anders worden. Ik moet er rond een verhaal verzinnen, maar dat moet dan ook geen vuistdikke roman zijn natuurlijk. Vettige Soie, wel, die kwam in de gevangenis in Thailand terecht en hij werd vervangen door Lady Dave. Nog een beetje Belgische muziek met Hoeve Fanik. Er is

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Maquia Alvaro Soler uit 2021. Het is al 5 jaar oud, dat plaatje. Donderdag 15 mei 1947. Toen ging het Rubbushuis aan de Wapper in Antwerpen eindelijk definitief open. Het was al een keer opengegaan in 1946, maar na korte tijd alweer gesloten voor bijna een jaar wegens de aanleg van centrale verwarming. Nu het er warm genoeg was, kon het dus eindelijk echt opengaan. Zoals u ongetwijfeld weet, is het Rubbushuis de voormalige stadswoning van Peter Paul Rubbus. De infrastructuur is opnieuw geschikt om grote aantallen bezoekers op te vangen door een grondige vernieuwing. Het nieuwe Rubbushuis heeft trouwens een onthaal, een museumcafé en ook het onderzoekscentrum en de internationale gewaardeerde Rubbus Bibliotheek kan je daar vinden. Dat is trouwens een hele mooie tuin aan ook. Hè. Fever Dream, Alex Warren.

Billy Joel, Just the Way You Are. We gaan het over fietsjes hebben. Zondag 15 mei 2011, toen startte de verkoop van de jaarkaarten voor Velo. Velo waren de nieuwe stadsfietsen in Antwerpen die op verschillende punten op te halen waren. De lancering van de jaarkaarten was een groot succes, want 4 dagen later waren er al 250 van verkocht. De aanleg van de Velo-stations verliep ondertussen ook volgens plan. Op 9 juni 2011 stonden er 24 uur op 24 duizend stadsfietsen klaar. Verspreid over 85 Velo-stations in het gebied tussen de Singel en de Schelde. Wil je vandaag een dag, week of jaarpas aanschaffen voor een deelfiets, dan moet je even surfen naar veloantwerpen.be. Daar vind je ook een overzicht met alle deelfietsstations. Ondertussen zijn er meer dan 4000 deelfietsen en er bestaat ook een app om snel een Velo te vinden. Ik heb me trouwens laten vertellen dat er binnenkort ook nieuwe fietsjes zouden komen, want die oude kringen, het is godverdomme zwaar trappen, hè. Dit is Glen Campbell. I've been

Glen Campbell, Rhinestone Cowboy. We hadden daar straks een berichtje over Clément Peres Explosion. Vettige swa. Wel, we gaan vettige swa eens draaien, hè. Bart Peters, konijnen eten.

Peters, konijnen eten. Ja, dat doen we vooral met kerstmis graag en dan met pruimen. Woensdag 16 mei 2007. Op woensdag 16 mei 2007 kreeg de VZW Roma de 57ste Arkprijs van het Vrije Woord. De jury loofde tijdens de uitreiking de culturele eerstelijnswerking en het sociale draagvlak dat de stichting had uitgebouwd in een verwaarloosde multiculturele wijk van Borgerhout. Dat is ondertussen de tweede coolste wijk van de wereld, hè. Daardoor had de VZW op een spontane manier alle lagen van de bevolking betrokken bij de culturele uitwisseling. Zo klonk het nog. De Arkprijs wordt uitgereikt sinds 1951 en heeft tot doel geëngageerde, eigenzinnige initiatieven en mensen te bekronen die tegen de stroom inroeien en een maatschappelijke meerwaarde in zich dragen, zo luidt het motto. De VZW Roma in Borgerhout werd opgericht in 2002 en Kunstencentrum Roma is ondertussen niet meer weg te denken uit het Antwerpse culturele leven. Allee, we gaan een dansje doen. De Macarena. Los del Río.

0: y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke

0: gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits & Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
1: Borsbeek bruist, een hele week lang op Radio Express. Het Pinksterweekend is in district Borsbeek een feestweekend met kermis, jaarmarkt, sport en nog veel meer. Daarom wordt Express één week lang de radio van Borsbeek. Je hoort alle dagen interviews over het feestweekend en zaterdag staat het Antwerps terras tussen 10 en 12 helemaal in het teken van Borsbeek. Luister mee via 105.4, DAB+, Radioplayer of radioexpress.be.

Pimpin, Fraction, Too Much Friction. Ons laatste berichtje voor vandaag, van 16 mei 2017. Toen vernamen we vol bewondering op 16 mei 2017 dat er een nieuwe sport was die je in Antwerpen kon beoefenen. Het ging over een sport die overgewaaid was uit Spanje en daar na voetbal de meest beoefende sport was. U had het al geraden. Ja, we hebben het over padel, wat toen voor de leek omschreven werd als een combinatie tussen tennis en squash. Wie toen snel wou proberen wat padel was, die kon zich reppen naar fun in tennis op het Rooi in Berchem. Ondertussen is het vinden van een padelterrein in Antwerpen geen probleem meer. Je volgt gewoon de boze buren die zich ergeren aan het lawaai. Richard Harris, Carter Park.

Richard Harris en MacArthur Park. En daarmee heb je hem helemaal gehad. Wetten nog weekend voor deze zondag. In de week gaan de collega's je alles vertellen wat er vandaag de dag te beleven valt in Antwerpen. Dus altijd blijven luisteren naar Radio Express. Ik wens je nog een hele fijne zondagnamiddag. Mocht je niet weten wat doen, dan kan ik alleen maar hopen dat deze plaat je een beetje inspiratie geeft.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: Als er ooit een Nederlandstalige tearjerker is geweest, dan is het wel Ik voel me zo verdomd alleen van het toenmalige kindersterretje Danny de Munk. De jongen was amper 12 toen hij werd geselecteerd om de hoofdrol te vertolken in de film Siske de Rat. De film kwam in 1984 in de bios en het was met de vertolking van het openingsliedje van die film Ik voel me zo verdomd alleen dat Danny de Munk meteen een kanjer van een hit scoorde. Niet alleen in Nederland, ook bij ons. Het lied ontroerde quasi iedereen, mede door de existentiële eenzaamheid van die jongen in dat verhaal en de hartverscheurende manier waarop Danny de Munk dat bracht. Siske de Rat was gebaseerd op het gelijknamige boek van Piet Bakker, waarin hij het wedervaren vertelt van de straatjongen Siske, die in zijn jonge leven al meteen wordt geconfronteerd met tal van drama's, onder meer een moeder die van hem niets moet hebben. Uiteindelijk vermoordt hij in een driftbui zijn moeder en het is pas na veel andere avonturen en nog meer afzien dat het met Siske uiteindelijk toch nog goed afloopt. Ik voel me zo verdomd alleen, werd trouwens geschreven door Herman van Veen en de schrijfster van het filmscript van Siske de Rat, Karin Leemans. Die laatste zou later ook nog meer teksten schrijven voor liedjes van Danny de Munk, die op zijn eerste succes een hele en tot op heden nog steeds succesvolle carrière bouwde.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Borsbeek bruist, een hele week lang op Radio Express. Het Pinksterweekend is in district Borsbeek een feestweekend met kermis, jaarmarkt, sport en nog veel meer. Daarom wordt Express één week lang de radio van Borsbeek. Je hoort alle dagen interviews over het feestweekend en zaterdag staat het Antwerps terras tussen 10 en 12 helemaal in het teken van Borsbeek. Luister mee via 105.4, DAB+, Radioplayer of radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Een 17-jarige Steve Winwood schreef een liedje getiteld Gimme Some Lovin'. Hij componeerde het op zijn Hammond-orgel. Dat was ook de reden dat dit instrument zo aanwezig is in de song. Het zou zelfs een van de herkenbaarste orgelriffs worden in de rockmuziek. Het was een nummer dat helemaal ontsproot was uit het brein van Steve Winwood, zonder dat het beïnvloed of afgekeken was van een andere song. Hij zong het en binnen het uur was Gimme Some Lovin' ingeblikt. Steve schreef het ter plaatse net voor hij ging lunchen in een pub met zijn The Spencer Davis Group. Spencer Davis was de gitarist en de band werd naar hem vernoemd omdat hij het enige lid was die er niet mee inzat om interviews te geven. Daarvoor hadden ze nog twee hits gescoord in de UK, namelijk het door de Jamaicaan Jackie Edwards geschreven Keep On Running en Somebody Help Me. Het was de bekende Engelse platenproducer Chris Blackwell die ervoor zorgde dat Gimme Some Lovin' de juiste sound meekreeg door er meer percussie en een vrouwenkoor in te verwerken. Hierdoor kon dit liedje ook doorbreken in Amerika. Hierna maakte de Spencer Davis Group nog I'm a Man, die net in de top 10 terechtkwam, en daarna was het over. Steve zou nog enkele hits scoren en ook een nieuwe versie van het nummer Gimme Some Lovin' maken voor zijn band Traffic. Maar ook solo scoorde hij enkele grote hits, met name Higher Love, Back in the High Life Again, Valerie en Roll With It. Wij luisteren naar het nummer waarmee het allemaal begon. Terug nu naar 1966 met Gimme Some Lovin'.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: In 1984 ging Missing You van John Waite naar nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. De eerste single van de LP No Breaks was Waite's grootste solo-hit en bereikte nummer 1 in de States en Canada. Toen hij de eerste regel eenmaal had geschreven, kwamen de woorden haastig bij Waite binnen en had hij de tekst in ongeveer 10 minuten klaar. Ik zong het hele eerste couplet, de brug en het refrein zonder ook maar één keer te stoppen. Toen moest ik stoppen. Ik was zo overweldigd. Ik ging achteruit van de microfoon staan en kon niet praten. Toen rolde ik de band gewoon weer op en ging er gewoon mee door. John Waite dacht op dat moment dat hij een nummer 1 had. Om hem te citeren, ik wist het gewoon. Ik wist gewoon in mijn hart dat het zo goed was.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Borsbeek bruist een hele week lang op Radio Express. Het Pinksterweekend is in district Borsbeek een feestweekend met kermis, jaarmarkt, sport en nog veel meer. Daarom wordt Express één week lang de radio van Borsbeek. Je hoort alle dagen interviews over het feestweekend en zaterdag staat het Antwerps terras tussen 10 en 12 helemaal in het teken van Borsbeek. Luister mee via 105.4, DAB+, Radioplayer of radioexpress.be.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag

0: De geschiedenis van de hit.
1: Geschiedenis van de hit.
0: Met Christophe van Dam.
2: Heroes van David Bowie uit 1977 is een van zijn krachtigste werken. Het nummer bouwt en bouwt op met de pulserende synth-drone en schreeuwende gitaarfeat op de achtergrond van Bowie's emotionele, gepassioneerde zang die de luisteraar naar het einde meesleept in een, zeg maar, sonische tsunami. Geïnspireerd door de aanblik van Bowie's producer-engineer Tony Visconti, die zijn geliefde omhelst bij de Berlijnse muur, vertelt het nummer het verhaal van twee geliefden, één uit Oost en één uit West-Berlijn. Na Bowie's dood in januari 2016 bedankte de Duitse regering Bowie voor het helpen neerhalen van de muur en voegde er ook aan toe: je behoort nu tot de helden. In 2021 beoordeelde Rolling Stone Heroes op nummer 23 in de lijst van de 500 beste nummers aller tijden.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Tien minuten, zo lang had Bob Dylan nodig om een van de meest iconische songteksten ooit te schrijven, Blowin' in the Wind. Het was een namiddag in 1962. Dylan zette zijn poëtische woorden op de melodie van een oud slavenlied, No More Auction Block. Dat nummer kende hij waarschijnlijk via de catalogus van de Carter Family. Zoals hij vaker deed, bracht Dylan het eerst live. Pas als een nummer aansloeg bij het publiek, kwam het op een album. Zo ging het ook met Blowin' in the Wind, dat pas in 1963 verscheen op The Freewheelin' Bob Dylan. Een album dat zelfs de Beatles beïnvloedde. George Harrison zei ooit, de inhoud en attitude van de nummers zijn origineel en prachtig. Maar het succes kwam niet zonder geruchten. In november 1963 schreef Newsweek dat Dylan het nummer misschien gestolen had van een middelbare scholier uit New Jersey. Die leerling, Laura Wyatt, zou het al gezongen hebben voor Dylan het uitbracht. Dylan ontkende. Hij had de tekst naar het volkblad Sing Out gestuurd en Wyatt had het daaruit nagespeeld. Blowin' in the Wind werd Dylan's meest gecoverde nummer. En toch haalde het nooit de Amerikaanse hitlijsten. Pas in 1965 scoorde hij met Like a Rolling Stone. En is het een protestlied? Dylan zegt zelf van niet, ik schrijf geen protestliederen. Toch was paus Johannes Paulus II een grote fan. Hij gebruikte de tekst zelfs in een preek. The answer, my friend, is blowing in the wind. How?

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: Music Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: The Bodyguard. Kevin Costner redt Whitney Houston uit de klauwen van het grote muziekindustriemonster. Ach, was de film maar echt. Dan konden we nu nog steeds genieten van de fantastische stem van Houston. Maar het mocht niet zijn. Houston stierf jaren geleden in bed, overdosed. Maar wat ze achterliet, een oeuvre om u tegen te zeggen. Met als uitschieter, I Will Always Love You. Het werd een megahit die 20 miljoen keer over de toonbank ging. Oorspronkelijk geschreven door Dolly Parton en gericht aan de man die haar mentor was, Porter Wagoner. Partons versie van het nummer was ook een succes, maar het was niet zo groot als dat van Whitney Houston. Houston's versie kampeerde maar liefst 14 weken op 1 bij ons en maakte van haar de best-selling singlewoman in de muziekindustrie. En, maar een paar uur na haar dood in 2012, was de song de meest gekochte single op iTunes en dook I Will Always Love You opnieuw op in de Billboard Hot 100-hitparade in Amerika.

Borsbeek bruist een hele week lang op Radio Express. Het Pinksterweekend is in district Borsbeek een feestweekend met kermis, jaarmarkt, sport en nog veel meer. Daarom wordt Express één week lang de radio van Borsbeek. Je hoort alle dagen interviews over het feestweekend en zaterdag staat het Antwerps terras tussen 10 en 12 helemaal in het teken van Borsbeek. Luister mee via 105.4, DAB+, Radioplayer of radioexpress.be.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express. Een hele goede avond. Het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: You Win Again van de Bee Gees uit 1987 verscheen als eerste single van hun 17e album. Geschreven door de broertjes zelf, markeerde het nummer een heuse comeback. De track combineert een stevige, bijna mechanische drumbeat met de vertrouwde Bee Gees harmonieën. Robin Gibb van zijn kant gaf later toe dat het een maand duurde voordat ze de goede mix te pakken hadden. Maar dat geduld betaalde zich uiteindelijk uit. You Win Again werd een Europese nummer 1 hit en belandde in Engeland bovenaan de charts. Hun eerste nummer 1 hit daar in 8 jaar. En daarmee schreven de broers geschiedenis. Ze werden namelijk de eerste groep met Britse nummer 1 hits in de jaren 60, 70.

Een hele goede avond. Het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier!

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

Borsbeek bruist, een hele week lang op Radio Express. Het Pinksterweekend is in district Borsbeek een feestweekend met kermis, jaarmarkt, sport en nog veel meer. Daarom wordt Express één week lang de radio van Borsbeek. Je hoort alle dagen interviews over het feestweekend en zaterdag staat het Antwerps terras tussen 10 en 12 helemaal in het teken van Borsbeek. Luister mee via 105.4, DAB+, Radioplayer of radioexpress.be. Yeah.

Borsbeek bruist, een hele week lang op Radio Express. Het Pinksterweekend is in district Borsbeek een feestweekend met kermis, jaarmarkt, sport en nog veel meer. Daarom wordt Express één week lang de radio van Borsbeek. Je hoort alle dagen interviews over het feestweekend en zaterdag staat het Antwerps terras tussen 10 en 12 helemaal in het teken van Borsbeek. Luister mee via 105.4, DAB+, Radioplayer of radioexpress.be.

0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.
1: I am too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Radio Express.
3: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en 12.

parler. Te parler comme la première fois.

Borsbeek bruist, een hele week lang op Radio Express. Het Pinksterweekend is in district Borsbeek een feestweekend met kermis, jaarmarkt, sport en nog veel meer. Daarom wordt Express één week lang de radio van Borsbeek. Je hoort alle dagen interviews over het feestweekend en zaterdag staat het Antwerps terras tussen 10 en 12 helemaal in het teken van Borsbeek. Luister mee via 105.4, DAB+, Radioplayer of radioexpress.be.

Borsbeek bruist, een hele week lang op Radio Express. Het Pinksterweekend is in district Borsbeek een feestweekend met kermis, jaarmarkt, sport en nog veel meer. Daarom wordt Express één week lang de radio van Borsbeek. Je hoort alle dagen interviews over het feestweekend en zaterdag staat het Antwerps terras tussen 10 en 12 helemaal in het teken van Borsbeek. Luister mee via 105.4, DAB+, Radio Player of radioexpress.be. Radio Express.